Rust een moment, Mitro, a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi